0: kant, zullen we zeggen.
1: Ik vind het helemaal niet.
2: Het kooiuurke.
3: Het kooiuurke.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer. Het Kooijurke XXL. Dit is Helmond Nieuws.
2: 3 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit de koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de manier waarop Israël Franse burgers heeft behandeld die meevoeren met de flotilla naar Gaza. Israël hield dat internationale hulpconvooi vorige maand tegen op volle zee. Er kwamen berichten over mishandelingen en vernederingen van de opvarenden. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor 2 zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer, op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Het Kooi.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 4 uur.
4: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika 4 radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van het land. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Vuurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het team heel slordig. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt de zon, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 5:00.
4: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de Straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika een aantal radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. Dan nog het weer, op veel plaatsen droog, bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna regen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is...

0: Het laatste nieuws uit Helmond.
1: En de lekkerste muziek.
0: Dit is Helmond.
2: Hey, Mufasa. Ready to spread good vibes?
3: Spread them well.
2: Well, the world.
3: Around the world.

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6 uur.
4: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Volgens Amerika had Iran die gelanceerd richting de straat van Hormuz en landde rond de Persische Golf. Iran meldt dat de aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS zegt dat de militaire basis in Bahrein niet is geraakt. Het Amerikaanse leger haalde een paar uur geleden Iraanse drones neer die vlogen naar de straat van Hormuz. Daarop viel Amerika Iraanse radarposten aan. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer. In de ochtend eerst droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Nacht.

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 7:00.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat die in Bahrein is geraakt. Het leger haalde vannacht ook Iraanse drones neer en daarop viel Amerika nog Iraanse radarposten aan. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. Ze waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden er nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. De Oranje Vrouwen hebben gisteravond verloren van Ierland. Het werd 3-2 en daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk, de grote concurrent, die won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. En de eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het vrouwenteam heel erg slordig. En naar het Eurovisie Songfestival keken dit jaar tientallen miljoenen mensen minder dan vorig jaar. Het waren de 131 miljoen tegenover 166 miljoen vorig jaar. Het festival noemt de daling vanzelfsprekend, omdat een aantal landen, onder wie Nederland, niet wilde meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook zenden sommige landen het evenement niet uit. In Nederland gebeurde dat wel, dat gebeurde door de NOS. Het weer, het is droog, maar vanuit het zuidwesten is er steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien. 'S Middags af en toe zon en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Klaar voor maximale impact?
5: Spiegel
4: is een creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
6: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
7: Wij zijn Art
6: en Ellie
7: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden wat bij jou past.
6: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
4: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
8: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 8 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Iran en de VS hebben vannacht over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse drones en ballistische raketten heeft neergehaald. Iran meldt dat die aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Officieel geldt er nog altijd een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Australië heeft last van een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en de inheemse dier- en plantensoorten. De afgelopen tientallen jaren is het aantal konijnen die door Britse kolonisten naar Australië werden gebracht fors toegenomen. Naar schatting lopen er nu zo'n 250 miljoen rond. De dieren die planten zich razendsnel voort en dat is dus juist het probleem. Ze eten veel gewassen van boeren op en de schade wordt geschat op ruim 150 miljoen euro per jaar. Het weer dan nog, droog, maar vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen, vooral in het oosten en het noordoosten. Lokaal kans op stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
5: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
5: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
8: Wij zijn Art
7: en Ellie
8: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
7: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
6: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Helmond.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Henk draait door.
1: Henk draait door.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 9 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat de basis in Bahrein is geraakt. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Op de Hondius raakten 13 mensen besmet, 3 mensen, onder wie 2 Nederlanders, overleden. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Bij het grote publiek werd hij bekend door de serie Buffy the Vampire Slayer, eind jaren 90. Daarin speelde hij de mentor en vaderfiguur van hoofdpersonage Buffy Summers. Head speelde verder nog rollen in Ted Lasso en Little Britain. Hij overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Anthony Head was 72 jaar. En het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
5: Wij zijn Art
3: en Ellie
5: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden wat bij jou past.
3: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
6: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
3: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
7: Klaar voor maximale impact? Spiegel is een creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
6: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
8: 4 over 9, goedemorgen. Welkom bij Heen Draai Door met Patricia Pai, Joe Cocker, PM Dawn. En dan Adam schrijft de steunplaats, de platenkast van Henkie. En vanaf 11 uur gaan we 50 jaar terug in de tijd, maar dan met de oren van nu hierbij.
3: Dit is Helmond.
0: Heen Draai Door.

0: Een hele grote groep, die gaat er gewoon kapot aan.
1: Ja, vind je geen onzin? Iedereen die kiest er zelf voor, hè? En als het maar gezellig is, toch? Feestje, dak eraf, geef maar gas.
2: Henk draait door.

De man uit San Antonio, Texas, Christopher Cross, ontving voor zijn werk onder andere een Oscar en Golden Globe. We hoorden All Right, maar dit is Helmond Radio. Het is bijna 9 minuten over de klok van 9 uur alweer, zeg.

0: Ja, goedemorgen vrienden en vriendinnen van de Helmond Radio. We zijn weer aanwezig in de studio's voor het programma Henk Draai Door. De klok van 12 uur ben ik weer bij je met de lekkerste muziek uit je leven. De derde uur gaan we 50 jaar terug in de tijd. Het jaar is 76, daar komen alle hits voorbij tussen 11 en 12. We hebben tussen de klok van 10 en 11 hebben weer een aantal jarige artiesten voor je klaarstaan. En als eerste uur hebben we een platenkastje. Een steunplaat van Frits Spits. We hebben ook nog een overleden artiest die voorbij komt. Verder muziek van onder andere James Brown en Stevie Nicks. Als steunplaat van Frits Spits uit de avondspits zometeen rond de klok van 9:30. Ik zeg goedemorgen nogmaals. Mijn naam is Henk van Beek. Veel plezier.
1: I have come here to chew bubblegum and kick ass.

0: Dit is al 50 jaar oud, dit, hè? Nummer 13 genoteerd in de top 40. Wat is er inderdaad mis mee? Paul McCartney en Wings. En City Love Songs. En vooral dat we natuurlijk ook nog als tweede plaats in het programma heen draaien door Show Me The Way van een Peter Frampton. Jawel zeg.
1: De platenkast van Henk van Beek.
0: En er is weer tijd voor de platenkast van ondergetekende. Het was natuurlijk van de week wat minder warm. Hè? Het is inderdaad wel behoorlijk teruggegaan qua temperatuur. Vandaag komt het tussen de 18 en 20 graden. In de middag kunnen we wat regen verwachten links en rechts. Een buitje, dus mocht je nog gaan wandelen of zo, neem een paraplu mee. Je kan hem wel eens nodig hebben voor de rest van de dag. En morgen dan hebben we zo'n beetje dezelfde dag als vandaag. Goed, we gaan in de platenkast uit. Ik was in het gras daar in mijn archieven. En ik kwam een album tegen uit het jaar 84. Het is een album wat 2 jaar na het album van zijn hand kwam in het jaar 82 onder de naam Sheffield Steel. En het nieuwe album van Joe Cocker heet Civilized Man. En hij slaagt erin om wederom veel muziek van zijn andere en eigen twist te geven. En het kwam niet verder dan de 18e plaats in de tipparade in het jaar 84. Ik denk, weet je wat, ik haal hem gewoon uit mijn platenkastje zeg. Waarom ook niet. Hier is Joe Cocker en Civilized Man. Terug te vinden op Spotify, Henk's platenkast. Tune in, zou ik zeggen.

Inmiddels al toegevoegd aan de playlist van Henk's Platenkast op Spotify. Joe Cocker en Civilized Man. Het is 5 minuten voor de klok van 9:30. Zullen we er eentje doen? In the evening when the sun goes down, when there's nobody else around.

0: Nummer 6 genoteerd in de top 40. 6 juni 76. Maxime Nightingale en Right Back Where We're Starting From. En daarvoor hadden we die hit van George McRae, hè? Opvolger toen de tijd van Rock Your Baby. Je hoorde I Can't Leave You Alone. Maar dit is Helmond Radio. Henk draait door. Het is exact 9:30. Het kan dus wel. De steunpaten van Frits Bits, ze komen terug, hè. En gisteren was Frits ook terug bij Ekdom en Stenders op de Veronica Radio. Ik had ingetuned tussen 2 en 4. Geweldig om zo'n man dan weer te horen praten op de radio. Waar hij er eigenlijk gewoon groot fan van was in de jaren 70, 80. En ook daarna nog. Maar stiekem denkt hij er toch over om misschien wel één keer in de maand terug te komen bij Radio Veronica tussen 2 en 4 bij Ekdom en Stenders. Leuk om weer een keer te horen. Maar de stemplaat van Frits Pets in het jaar 83. De keuze viel van Frits op Stand Back van Stevie Nicks. Van het album The Wild Heart. En ze haalde inspiratie voor het nummer uit Little Red Corvette van Prince. Dat ze hoorde tijdens een autoritje met haar echtgenoot Kim Anderson. En het resultaat was te horen. Steunplaat vandaag bij Frits Pits in de avondspits. Stevie Nicks.
1: Ze draaien de steunplaten helemaal.

Piekte nummer 23 in de top 40 in het jaar 83 en bleef daar 4 weken staan. Stevie Nicks en Stand Back, de steunplaats van Verrie Spits uit de avondspits. Goed vrienden, het is 9:56. Mocht je net inschakelen, goedemorgen. Welkom bij Inrijden voor zaterdag 6 juni. Ik heb iets met 9 vandaag, ik weet niet wat het is. Vandaag in het jaar 70 komt Long and Lonesome Road van Chuck and Blue binnen in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En komt niet verder dan de 74ste plaats.

0: Ze had natuurlijk een grote furore gemaakt met Venus. En langzaam werd de bekendheid een beetje minder in Amerika. Lonesome Road van natuurlijk Shock and Blue. Dit is Helmond Radio. Henk draait door.
1: Een bericht waar je wel of niet je voordeel.
2: Kijk zelf maar.
1: Mee kan doen.
2: Misschien ook eigenlijk niet.
1: Nou ja, zie maar of zo.
0: En inderdaad, zien we erop zo, want tijdens een optreden van Iggy Pop in het jaar 97 schiet zijn schouder uit de kom. Iggy valt namelijk op de grond wanneer hij van het podium afduikt. Het publiek vangt Iggy namelijk niet op, maar stapt opzij.
3: I'm a real wild one.
4: Wild one.
3: Wild one.
4: Wild one. Wild one.
0: Ik moet hier zo om lachen. Geweldig, hè?

zie het ook helemaal voor me dat gebeurd is, hè? Ah, oh, daar komt hij aan. Even aan de kant. Bam. Iggy Pop. I'm a real wild child. Oftewel, I'm a wild one. Dit is helemaal de radio heen draaien door. En 6 juni 74 staat Billy Swan in de studio om zijn zelfgeschreven nummer I Can Help op te nemen.

Billy Swan op je radio en I Can Help. Met een grote wereldhit voor de mannen. 1673 bereikt I'm Gonna Love You A Little Bit More, Baby van Barry White in Amerika. De gouden status. Hey.

0: Mr. Barry White.
1: Feels so good. You're lying here next to me.

werd opgepakt toen hij 16 jaar was voor het stelen van autobanden. Moest naar de gevangenis. En toen kwam hij zo uit de gevangenis, deze Barry White. Begon een zangcarrière en wat werd dat een heel mooi resultaat voor de man, zeg. En die stem, ja, er is niemand die zo'n stem kan evenaren. Geen hond, helemaal niemand. Al rook je sigaren, maakt niet uit, knalpijpen. Die stem van Barry White is niet te evenaren. 6 juni 2006 overleed Billy Preston. En hier is hij op de radio.

0: la la la.
1: Je zingt ze vrolijk mee, 168 uur in de week. Meer uren zijn er niet te horen. Billy Preston en Sarita Wright op de radio zojuist met It Will Come In Time. En overleed in het jaar 2006 Billy Preston. Hij werkte ook ooit nog eens met de Beatles, deze Billy Preston. En trouwens, nou ik het over de Beatles heb, die beginnen op 6 juni 1964 aan hun tweede dag van een bezoek aan Nederland met een ontbijt in de Doelen in Hotel in Amsterdam. En om 11:30 wordt in de rondvaartboot Jan van Galen een tocht door de Amsterdamse grachten gemaakt. En Billy Preston die werkte ooit samen met, ik meen met een plaatje van de Beatles. Hij zat volgens mij aan de piano bij Get Back. Is me iets van bekend, uit mijn archieven tenminste, die ik nog steeds thuis met grote dingen natuurlijk bescherm, om zo maar even te zeggen. Goed, jij kijkt naar buiten. Het wordt langzaam een klein beetje blauwer in de lucht. Het wordt wat beter weer. En na het nieuws hebben onze jarige artiesten. Ik heb er een stuk of, het zijn er niet veel over vandaag, het zijn er maar een stuk of 7 vandaag. Onder andere muziek van Powerplay, van Whitesnake. Style Council komt ook nog voorbij zometeen. Frank Sinatra. America komt ook nog voorbij zometeen. Na de klok van 10 uur. En zoals altijd gaan we eruit met de Beatles. En die ga ik nu instarten.

0: Beste best, het is Jocke van Nederland.
1: Weet wat er speelt in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen meer.
2: Henk draait door.
1: Dit is Helmond Nieuws.
3: 10 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin, maar Poetin wijst dat af. Bij een plofkraak op een pinautomaat in het noorden van Vlaardingen is vanmorgen vroeg veel schade ontstaan. De politie trof 2 verdachten aan, van wie er 1 werd gearresteerd. Daarbij werden waarschuwingsschoten gelost. De ander ging er op een scooter vandoor. Mensen uit de buurt moesten hun huis uit vanwege mogelijk explosiegevaar. Of er bij de plofkraak in Vlaardingen iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, uitgesproken op zijn Engels. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en inheemse dier- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond. En het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot ruim 1 miljard per jaar als de populatie niet wordt ingedamd. Het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
5: Klaar voor maximale impact? Spiegel is een creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
6: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
7: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
8: Wij zijn Art
7: en Ellie
8: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
7: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
6: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
9: Geachte luisteraars, binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden. Hiermede wordt ingeleid een geregelde radio-uitzending op dit uur van een Nederlands programma dat onder de auspiciën staat van de Nederlandse regering.

Platenkast was de klassieker van PM Dawn en Paper Doll was toen de tijd de opvolger van Set Adrift on Memory Bliss. Terug te vinden op Spotify natuurlijk bij Henk's Platenkast. Zometeen onze jarige artiesten. James Brown zometeen met Sex Machine. En dit stond in een tipperaal genoteerd op nummer 27 in het jaar 76. The Four Seasons. En Silver Star.

0: en seksmachine.
1: Ik weet dat jij vandaag verjaart,
0: dus heb ik voor een cadeautje gespaard.
1: En nu wens ik jou een gelukkige verjaardag.
2: Dankjewel Wil Tura voor deze mooie jingle. Jarige artiesten van 6 juni. Ik heb een stuk of acht voor je klaarstaan. Zometeen hoor je Connie Vink. Ze wordt 81 jaar. Zometeen hoor je Dansen is plezier voor twee. En ook jarig vandaag is Gary U.S. Bonds. Hij wordt vandaag 87 jaar oud.

Ze wordt vandaag 81 jaar oud geworden. Connie Vink met Dansen is plezier voor twee. Ja, in de jaren 70, ja. De dansscholen die kwamen als, die groeiden als paddenstoelen de grond uit, om het zo maar even te zeggen. Ik heb zelf ook nog gedanst, vrienden, in een ver verleden. Ik was een jaar of 17, 18. Ik heb toen ook nog een jaar of twee gedanst. Op vrijdagavond altijd bij Jaap van der Graaf in Ridderkerk. Ik heb het twee jaar volgehouden, ja. Ik moest op voor mij, ja, je kon er iets verdienen volgens mij. En daar was ik voor gezakt. Ik denk, nou ja, vooruit maar dan, weet ik al genoeg. Dan stoppen we er maar mee, hè? Dansen is plezier voor twee. Ook tijdens de AOW. Juist. De volgende tweejarige. Jan van der Meij is jaren vandaag, wordt 71, bekend van Powerplay. Scoorde een hit in 83 met Magic. Ook jarig vandaag is van de Motors, is deze man. Terry Williams, hij is drummer bij de band. Scoorde een grote hit deze

Inmiddels een lekker kopje koffie on the side. En op je radio hoorde je Powerplay. Jan van der Meij is jarig, wordt vandaag 71 jaar oud. Je hoorde Magic bij Dit is Helmond Radio. Henk draait door. De volgende twee jarigen. Zometeen hoor je Whitesnake. Steve Vai is jarig, wordt 66 jaar oud. Je hoort zometeen Is This Love. En ook jarig vandaag van de band The Bluebells is Robert Houtgens jarig. Wordt vandaag 67 jaar oud. En die scoorde weer een hit. Waar zou het zijn geweest? Ja, begin jaren 90. Toch wel zo'n beetje daaromtrent.

Het regent hier en het gitaar met Whitesnake. Steve Vai wordt vandaag 66 jaartjes oud. Ze hoorden Is This Love? Dit is Helmond Radio. Henk draait door. De laatste twee jarige artiesten zometeen hoor je de Railway Children. Carrie Newbay wordt 50 jaar oud. Zometeen hoor je Every Beat of My Heart. Oogjaren vandaag is de zangeres van The Style Council. Haar naam, Deanna Catherine Seely. Ze wordt vandaag 65 jaar oud. En het is lekker om weer een keer te draaien. Uit de goede oude archieven van het jaar 84. Hier is Shout to the Top.

0: The Railway Children. Zanger Gary Newby wordt vandaag 50. Every beat of my heart. Ben je zelf ook jarig?
1: Gefeliciteerd. Hip, hip, hoera.
0: Namens alle medewerkers van Dit is Helmond Radio en TV, maak er een

Twee grootheden uit de muziekindustrie. Zojuist gedraaid The King en Little Sister en Frank Sinatra The Voice met Lover van het album Come On and Swing With Me uit het jaar 61. We gaan naar het nieuws van 11 uur. Na het nieuws gaan we terug naar het jaar 1976. Wat zongen en floten we die dag in 76? Maar allereerst op je radio America. Ook zo'n lekkere dit.

0: in, I just can't make it.
1: Midden van de jaren 70, een grote hit voor Amerika met Sister Golden Hair. En net hoorde u al een plaatje van Doobie Brothers onder deze plaat door. Ik heb hem nu voor je klaarstaan. Hij heet Taking It to the Streets.

Hij is terug bij de Doobie Brothers, hè, deze Michael McDonald. Hij zong dit als laatste in Taking It to the Street. Maar dit is Helmond Radio. Henk draait door voor zaterdag 6 juni. En na het nieuws van de klok van 11 uur gaan we terug naar het jaar 1976. We gaan 50 jaar terug in de tijd. Hits van onder andere Patricia Pai, Diana Ross, de Rolling Stones komen voorbij. We draaien de top 3 helemaal en we draaien de top 5 in zijn geheel. En ik heb een linkje staan op de pagina van Dit is Helmond Radio voor de geboorte- of trouwdatum top 40. Ik zou laten even licht eroverheen schijnen. Dit is Helmond Radio. Daar staat het allemaal in een mooi lijstje. En dan kan je je geboortedatum doorgeven via henkvanbeek@ditishelmond.nl. Voor jouw geboorte- of trouwdatum top 40. We gaan jouw geboortedatum vergullen in muziek. henkvanbeek@ditishelmond.nl. Ik heb nu voor je klaarstaan de nummer 10 uit het jaar 76. Deze van Henk Mizell. The Jungle Rock. Tot aan het nieuws van 11 uur. En na het nieuws beginnen we met Cliff Richard en Miss You Nights op nummer 40.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Vlaardingen heeft twee verdachten van een plofkraak op heterdaad betrapt. Vanmorgen vroeg was er een explosie in het noorden van de stad. De politie loste waarschuwingsschoten en kon één verdachte arresteren. De ander ging er op een scooter vandoor. De EOD heeft een tweede explosief weggehaald en laten ontploffen. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is tussen de twee landen staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Basketbalfans in de stad New York zijn kwaad op Elmo uit Sesamstraat. Op sociale media wenst Elmo de basketballers van de New York Knicks succes bij de NBA Finals. Maar de San Antonio Spurs ook. En dat is verraad, vinden supporters van de Knicks. Omdat Sesamstraat van oorsprong een New Yorkse show is. Het weer in het oosten nog wat zon, van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is het laatste uur.

Een van de meest geliefde ballads van de Britse zanger Cliff Richards. Uitgebracht eind 75 en bereikte nummer 10 in de Nederlandse top 40. En stond genoteerd op nummer 40 in de achtste week. Zakte vanaf 35 naar nummer 40. Het zal ook de laatste week zijn dat hij genoteerd stond in die top 40. Welkom in 6 juni 1976. Nieuw. De eerste nieuw binnenkomen was van Dimitri van Toren. Jij bent de mooiste. Dankjewel, zeg.

0: Een bekende kleinkunstklassieker van de Nederlandse zanger en dichter Dimitri van Toren. Het is een oprechte ode aan een geliefde die in plaats van grote, ingewikkelde woorden gebruikt Dimitri de alledaagse observaties om te laten zien waarom zij voor hem de mooiste is. Nieuw op nummer 34 allereerste. Dimitri van Toren, jij bent de mooiste. En op plaats hoger staat een nummer dat bevat een gesproken dialoog tussen bassist Ronnie King en de legendarische Amerikaanse DJ Wolfman Jack.
1: Hello!
2: Wolf!
1: Yeah.
2: Is that you?
1: Who's this?
2: Oh, Cornelius!
1: Cornelius!
2: Yeah!
1: Oh, Cornelius!
2: Listen!
1: My man!
2: Listen!
1: Yeah, man, what's up?
2: I'm in trouble!
1: Yeah.
2: My girl just told me.

0: Hey, Wolf, my 3 minutes is just about up.
1: Right?
2: Oh, I'm sorry. Cornelius, we can't handle it this weekend.
0: Oh, really?
2: Certainly nice to hear from you, man.
0: Wolf? Hello, Wolf? Wolf?
3: En weg is Wolfman Jack, nummer 33 genoteerd in het lijstje. Of een keer leuk om weer een keer te horen. The Stampedeers en Hit the Road Jack. De tweede nieuwe binnenkomer op nummer 30 komt binnen van Deanna Ross en de Supremes. Nee, het was Deanna Ross zonder de Supremes. Ze begon een solo carrière. Dit bereikt de nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Dit is een uniek nummer omdat het begint als een zwoele ballad. En na ongeveer 3 minuten omslaat in een energiek uptempo. Een lekkere disco groove. Hier is Love Hangover. Nieuw.

0: was in de jaar of 15 en toen klonk dit al op mijn zolderkamertje inderdaad. Diana Ross en The Love Hangover. En met dit nummer was Diana Ross destijds de zangeres met de meeste nummer 1 hits in Amerika. 4 stuks als soloartiest. Love Hangover, Hangover op nummer 32 nieuw binnen in het jaar 76. En op plaatsje hoger staat weer een nieuwe binnenkomer.
1: Nieuw.
0: Nummer werd speciaal geschreven als titeltrack voor de populaire Amerikaanse televisieserie Welcome Back Kotter. Met in de hoofdrollen John Travolta, die toen later doorbrak met Saturday Night Fever.

Deze John Sebastian was destijds al bekend als oprichter en frontman van de succesvolle jaren 60 band The Lovin' Spoonful. Bekend van de hits Summer in the City. Het is 10 minuten voor de klok van 11:30.

0: waren de hits. 6 juni 1976.
1: Van Brouwhuis tot Brandenvoort. En van Stiphout tot Mierlohout.
2: Dit is Helmond.

head on her shoulder. She said,

0: is hier toch lekker, hè? Heerlijk. De Rolling Stones. In tegenstelling tot een rauwe rockgeluid is dit een soulvolle ballad met een hoofdrol voor de Fender Rhodes Piano. En de falsetstem van Mick Jagger. Nummer 28. Daddy, I'm a fool to cry. Een plaatje hoger staat...
1: De klapper van de week.
0: En die was voor Corrie Konings. Jazeker zeg. En ze krijgt het nog steeds, hè, na al die jaren. Overal waar ze optreedt, zegt ze altijd het volgende.

0: Een vrolijke uptempo melodie die typisch was voor de Nederlandstalige hits uit die periode. De klapper van de week op nummer 37 was van Corrie Konings. En ik krijg een heel apart gevoel ervan binnen. Het is exact 11:30, mocht je dit inschakelen. Je hebt veel gemist. We zijn om 9:00 al begonnen met het programma Henk Draait Door. Er komen elke zaterdag tussen 9 en 12. Komen ze voorbij de hits van je leven. En er hoort dit lijstje zeker bij. Het is alarmschrijftijd. Het lied is een emotionele gesproken tekst over een zoontje dat zijn moeder een rekening presenteert voor de klusjes in huis. De moeder reageert door op te sommen wat ze al die jaren voor hem heeft gedaan. Allemaal voor niets.
1: En dit is de nieuwe alarmschijf.
0: Die was voor Bob Bouter. En de dame die je hoort zingen is Patricia Pai. Ook zij stond in de lijst. Na deze.
2: Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten. Toen ons zoontje plotseling binnenkwam. Met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar de toer en gaf het aan haar. En terwijl ze haar handen afdroogde aan haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen. 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt. 1 gulden. Boodschappen doen? 50 cent. Op een roertje gepast terwijl jij boodschappen deed? 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten? 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport? 5 gulden. En ook nog de tuin aangeharkt? 2 gulden. Totaal te goed? 14,75. Dat was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide het blaadje om

gelezen had, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mami, ik hou van je. Heus waar. Toen nam hij de pen uit haar hand en schreef met grote hanenpoten...

0: Ja, dan ben je er gewoon even stil van, of niet? Tenminste, ik wel.
1: Moet je luisteren, wij moeten hiermee stoppen.
2: Ja, we stoppen
1: ermee. Ik ben het zo zat, we zijn al 2,5 uur bezig.

50 jaar oud al dit weer, hè? Niet te geloven. Patricia Pai, geproduceerd door Jaap Egmond. Bekend van de Stars on 45. Ze was genoteerd op nummer 26 in de derde week. En zo heette die, Someday My Prince Will Come. Op nummer 15 staat een echte Soul Show Classic. In the evening when the sun go down, when there's nobody else around. This Wolfman Jack reminded you it's disco time. Soul Show Classic. De legendarische funk- en disco-hit van de Amerikaanse groep Brass Construction. Een mix van funk, disco en jazz. Move in!

Toeters en belletjes. Ik hou ervan, vrienden. The Brass Construction. En Moving On. We gaan naar de bovenste vijf van 6 juni 76. Op nummer 5 staat de mannen met de opvallende matrozenpakken en hun theatrale optredens. Ik heb het over de band Sailor. Hun grootste hit is deze, A Glass of Champagne.

Stationair op de vijfde plaats. De band Champagne was een grootste hit in Nederland in de jaren 70. In de hitlijst van het jaar 76 stond in dezezelfde periode ook de Duitse versie van Frank Farian in de lijst. Maar Don Mercedes won de strijd en werd veel populairder in Nederland dan Frank Farian. Nummer 4. Vanaf 9 in de derde week.

0: Als je dan zo'n plaat hoort, dan ga je weer even terugdenken. Dan denk je bij ergen van, wat is het toen aan het doen in, toen dit een hit was? Ik zat toen in mijn radiotijd. Ik was toen bij een klein piratenzendertje begonnen in Ridderkerk. En we zaten in een klein schuurtje en dan kwam het er ook regelmatig voorbij. Don Mercedes, nummer 4 met Rocky. En nummer 3 staat een mega-hit. Na haar mega-hit Love to Love You Baby bevestigt het nummer haar status als internationale superster. Het werd geproduceerd door George Moroder en Pete Bellotte in München in de jaren 70. Het is een cover van Betty Manilow's hit. Oh, baby. Could it be magic? Sorry, Donna. Ja, sorry. Ik zal het niet meer doen.
1: I've waited so long.
0: Ja, ik ook. Ik wacht ook al heel lang. Ja.

Ze kregen niet geheel onterecht natuurlijk de bijnaam als Queen of Disco. La Donna Adrienne Gaines, geboren in Boston. En ze overleed ook in die plaats in het jaar 2012. Amerikaans zangeres en songwriter en artiesten. We zijn er groot mee geworden, vrienden. Nummer 3 zakt vanaf 2 in de zesde week. En op nummer 2 staat een vrolijk uptempo nummer met een zeer herkenbaar refrein en een aanstekelijk ritme. Geproduceerd door ene Ad Kramer.

0: ook nog gedraaid tijdens de dansles dit, hè? Dit van Ferrari en Sweet Love. Zakte van 1 naar nummer 2 in de 8e week. En ze maakte plaats voor, voor toch wel een flinke stijger in de lijst. Van 4 naar nummer 1 steeg namelijk This Melody van Julien Clerc. En was in één klap was hij een tieneridool in Nederland. Met door zijn charmante uitstraling en programma's als Top Op. En dit blijft maar liefst 4 weken staan op nummer 1.
1: Nummer 1.
0: Ik bedank u voor het luisteren. Graag tot volgende week. Afspraak 9 uur. Zelfde tijd. Zelfde Jo Leid. En hier is de nummer 1 van Julien Clerc. Ik heb het weer graag voor u gedaan de afgelopen uren. Fijn weekend!

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 12 uur.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de landen een staakt het vuren, maar strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J uitgenodigd om morgen het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Met zo'n bezoek zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme, zegt de burgemeester tegen de Volkskrant. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Daar worden vanwege zijn antisemitische uitspraken demonstraties verwacht van onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël. De rapper heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging van Marcouch. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd, ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die in Zeeland als paddenstoelen uit de grond schieten. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, maar uitgesproken op zijn Engels. Het weer, in het oosten nog wat zon, maar vanuit het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit.

0: 107.2 FM.
1: En dit is Helmond.nl.
0: Dit is Helmond.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
1: Dit
0: is Weekend.
1: Dit is Weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 1 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot, met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen het op een Israëlisch checkpoint afreed in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint en start een onderzoek. In het zuiden van Libanon zijn enkele Libanese militairen gedood bij een aanval door het Israëlische leger. Volgens media werd enkele tientallen kilometers ten zuiden van Beirut de auto van een generaal onder vuur genomen. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval volgens de Libanese overheid 5 doden. Oekraïne heeft opnieuw een groot aantal drones afgeschoten richting Sint-Petersburg. In die Russische stad is de slotdag van de internationale economische conferentie, die woensdag ook doelwit was van de Oekraïners. Vandaag zou een Russische militaire basis zijn getroffen. Met een advertentie in het Parool heeft zanger Harry Styles Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in de stad heeft gegeven. Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou, schrijft Styles in de advertentie. Hij trapte zijn wereldtournee af in Nederland met 10 concerten. Een oproep van de gemeente Rotterdam over een vergeten erfenis heeft veel reacties opgeleverd. 110 erfgenamen hebben zich gemeld voor een stukje grond aan de Hillendijk. Het stukje van 144 vierkante meter was eigendom van een vrouw die in 1955 overleed. De gemeente wil de grond hebben voor woningbouw, maar weet niet wie de huidige eigenaar is. Volgens Omroep Rijnmond is de zoektocht nog niet klaar, omdat ook bij het kadaster nog veel onduidelijk is. Het weer langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, daarna wat vaker zon en dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: bocht en van stiphout tot mierlohout.
1: Dit is Helmond.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 2 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders die liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma van de baby dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren van het leger. Het leger zegt dat er inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint. En er wordt een onderzoek gestart. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd. Ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die als paddenstoelen uit de grond schieten. Zeeland wilde strenge regels voor de hele provincie. Ze mogen er geen nieuwe minicampings meer open aan de kust, maar bijvoorbeeld wel in gemeenten die niet aan het strand liggen. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J gevraagd het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Daarmee zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Hij wordt bekritiseerd vanwege antisemitische uitspraken. En Diederik de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Casto. En de Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is al haar 6e titel op het Crevel in Parijs. En in totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer dan nog. Langs de oostgrens is er nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe. Op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht dan blijft het grijs met soms wat regen. Morgen overdag eerst wat buien, later vaak wat zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit.

0: 107.2 FM.
1: En dit is Helmond.nl.
0: Dit is Helmond.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Daans Weekend.
1: Daans Weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 3:00.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Groningse glycerinefabriek heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf zijn zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is zijn eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis in Madrid bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn kritiek op de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. En dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, een moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij de checkpoint en start een onderzoek. Zanger Harry Styles heeft Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in die stad heeft gegeven. Op de achterkant van het Parool heeft hij een advertentie geplaatst waarop staat: Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou. Amsterdammers konden gisteren, de dag van het laatste concert in de arena, op een paar plekken een gratis kopje koffie krijgen. En die drankjes werden betaald door de zanger. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, wat vaker zon en dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Yes, een hele goede middag. Het is jouw zaterdagmiddag show op je radio. Het is 2:03 en jij bent erbij hier bij jouw lokale van Helmond en omstreken. Tot 5:00 ben ik er hier, speciaal voor jou.
3: Dit is Helmond.
0: Daans Weekend. Met Daan. Weet wat er speelt in Helmond.
5: Nu is somber op je radio. Dit is 12 to 12.

lekker, man. Zomer op je radio. En 12 to 12. Het is jouw zaterdagmiddag. Het is weekend en dat vier je hier bij jouw lokale Dit is Helmond Radio. Tot 5 uur ben ik er hier voor jou. Ja, en we gaan er lekker tegenaan. Eerst eens even terugkijken naar afgelopen week. Wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? Wat is het eigenlijk allemaal? Nou ja, we zitten natuurlijk tegen het WK voetbal aan. Ja, dat gaat bijna beginnen. En ook, misschien nog wel interessant, afgelopen week de Alpe de Huzes. En een recordbedrag daar opgehaald. Namelijk ruim 25 miljoen euro. Ja, en dat is het hoogste bedrag in 13 jaar. Ja, zo'n 5500 mensen beklommen afgelopen week wandelend, hardlopend of fietsend een berg in de Franse Alpen. En soms wel 6 keer. Ja, ook kinderen deden mee. En het opgehaalde geld gaat dus naar onderzoek naar de ziekte kanker. Ja, en het is dus een van de bekendste goede doelenacties in Nederland. En, ja, en dat blijkt ook wel, 25 miljoen euro. Nou ja, goed, zo meteen nog meer over wat er eigenlijk afgelopen week allemaal heeft plaatsgevonden. En ook afgelopen week zaterdag, was er een festival bij mij in het dorp. Ja, zit ik mee in de organisatie. Ja, en daar stond een bandje en daar wil ik je even aan voorstellen. Ja, wie dat is, je hoort hem zo meteen.

gaan daar heerlijk tegenaan. Zometeen Vans Joy op je radio. Riptide. Maar nu eerst naar het bandje wat vorige week zaterdag op Blukpop stond in Vlieren. Je hoort ze nu. Tusky op je radio. Dit is Going Out.

0: Vance Joy op je radio en Riptide. En dan voor je nog Tusky en Going Out hierbij. Dit is Helmond Radio.
1: Oma's Hour.
0: Yes. Het is er weer tijd voor Oma's Oude en Nieuwe. Ja. Het is weer terug van weg geweest. Ja, dat komt vooral omdat Daans Weekend weer er een paar weken niet was. Maar daarover straks ook nog even wat meer. Maar goed, nu Oma's Oude en Nieuwe. Ik vraag mijn oma namelijk iedere week om twee nummers uit te kiezen. Eentje daarvan, die moet oud zijn. Dat betekent dat die is uitgebracht voor het jaartal 2000. De andere, die is nieuw en dat betekent dat die is uitgebracht na het jaartal 2000. Ja, deze week een plaat heb ik voor je klaarstaan uit 1969 en eentje uit 2009. Oma's.

laatste muziek en het laatste nieuws uit de stad. Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond.

De Black Eyed Peas op je radio en I Got a Feeling. En daarvoor nog Oma's Ouwe. En je hoorde de Creedence Clearwater Revival, ook wel CCR en Bad Moon Rising. En nu heb ik een plaat voor je klaarstaan van een nieuw album die bijna uitkomt. Ja, het duurt nog 20 dagen, dan komt die uit 26 juni. Dan is het zover, dan gaat het eindelijk gebeuren. The Wow Signal van Muse komt eraan. Maar ze hebben al best wel wat platen uitgebracht. Van de 10 die er op het album staan, zijn er al even kijken. 5 uitgebracht. Ja, en deze is afgelopen week uitgebracht. En ik denk, ook als je geen immense rockfan bent, kun je denk ik hier wel van genieten. Ik wist alleen nog niet helemaal waar die begon met zingen. Dit is Muse, dit is Night Shift Superstar.

0: Who's the Night Shift Superstar hier bij Dit is Helmond. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vond. Laat het me vooral even weten. De mail staat voor je open. Daansweekend@ditishelmond.nl of bel naar de studio via 088-1666-777. Zometeen gaan we lekker door. Muziek komt eraan van onder andere Avicii en Robbie Williams. De Days hoor je zometeen na het lokale nieuws hier uit Helmond.
1: Dit is Helmond Nieuws.
2: Daan Elbers.
0: De politie heeft een 31-jarige man uit Helmond aangehouden na een controle van een voertuig eerder deze week. Die controle leidde tot een onderzoek en een doorzoeking van een woning. Daarbij troffen agenten meerdere kilo's harddrugs, verschillende wapens, illegale sigaretten, medicijnen en ongeveer 4000 euro aan contant geld aan. Alle goederen zijn in beslag genomen. De verdachte zit nog vast en de politie zet het onderzoek voort en zegt dat dergelijke acties bijdragen aan de aanpak van drugscriminaliteit en het verstoren van criminele netwerken. De FVOD heeft deze week twee mannen uit Helmond van 26 en 32 jaar aangehouden in een onderzoek naar mogelijke fraude met inkoopfacturen. Volgens de opsporingsdienst zouden binnen hun ondernemingen valse facturen zijn opgesteld en gebruikt in de administratie. De Belastingdienst bracht de zaak aan het rollen. De verdachten handelen onder meer in katalysatoren van auto's. Hun woningen en een bedrijfspand in Someren zijn doorzocht. De mogelijke schade voor de staat wordt geschat op enkele miljoenen euro's. De FIOD benadrukt dat de mannen onschuldig zijn totdat een rechter anders beslist. Ja, verder presenteerde de gemeente Helmond vrijdag het nieuwe coalitieakkoord voor de periode 2026 tot 2030. Onder het motto ongelijk investeren om gelijke kansen te creëren. Willen de coalitiepartijen extra aandacht geven aan wijken en inwoners die meer ondersteuning nodig hebben. Het akkoord vormt de basis voor het gemeentebeleid in de komende 4 jaar. En de Rijkswaterstaat meldt dat de A50 tussen Helmond en Veghel op donderdagavond 18 juni tijdelijk afgesloten was door werkzaamheden. Weggebruikers moesten rekening houden met een omleiding en wat extra reistijd. Maar dat is inmiddels allemaal weer verholpen.
1: Dit is Helmond weer.
0: Dan nog het weer. De bewolking overheerst en vanuit het zuidwesten volgt op steeds meer plaatsen af en toe regen of motregen. Gemiddeld valt er een paar millimeter neerslag. Tijdens de regenval ligt de temperatuur niet veel hoger dan een graad of 15. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen en een minima van 12 graden. Het waait stevig met aan zee soms een krachtige zuidwesterwind. Zondag overdag zien we eerst nog enkele buien over het land trekken, maar later op de dag droger met meer zon. De temperatuur stijgt dan naar waarde rond de 20 graden en daarbij waait de meest matige westelijke wind. Wil je meer nieuws? Check dan ditishelmond.nl of de gratis Dit is Helmond app. Gaan wij lekker door.
1: Daans Weekend. Met Daan.
0: Nu Avicii op je radio. Dit is The Day.

Ja, de man die nogal wat optredens er achter de rug heeft in de Arena in Amsterdam. Maar nu toch eindelijk klaar is. Ja, en tijdens zijn laatste optreden heeft hij dus ook nog wat koffie en thee uitgedeeld aan zijn bezoekers van die laatste. En dat heeft hij dus allemaal uit eigen zak betaald. Nou, het zal er vanaf kunnen na zo'n 10 optredens in de Arena, denk ik wel. Dat denk ik dan wel. Het is jouw zaterdagmiddag en je bent erbij. Het is inmiddels 38 minuten over 3, of ook wel 10 over half 4. En jij bent erbij. En tot 5 uur ben ik er voor jou en we moeten samen het weekend vieren. Want ja, het is maar 2 dagen en dan moet je samen vieren. Nou goed, ik wil het nog even met je hebben over afgelopen week zaterdag. Toen was een festivalletje. Ja, het is geen groot festivalletje. Maar het was Blukpub. Eerder dit uur heb ik al muziek van Tusky gedraaid. En stonden dus daar vorige week op te treden. En het was eigenlijk leuker als verwacht. Er stond van alles aan regen voorspeld. Dus we waren als organisatie een beetje bang dat het allemaal in de soep ging lopen. Ja, ook de ticketverkoop die was een beetje spannend tot een paar weken van tevoren. Hè, zodat je zo 20, 30 kaartjes verkocht. Ja, dan wordt het toch wel spannend. We zijn nogmaals, het is geen groot festival. Uiteindelijk waren er zo rond de 150 man. En dat is gewoon voor het festival wat het is, is dat een leuke groep grootte. En is dat ook prima. Alleen ja, 30 man is dan toch, is het wel spannend qua kosten, zeg maar. Maar uiteindelijk was het lekker weer. We hebben ervan genoten. Het heeft eigenlijk niet geregend. De bezoekers hebben genoten. En ja, we hebben een mooie dag gehad. Dus volgend jaar het 5-jarig jubileum van Blukpop. Dus dat wordt ook nog een leuke editie. Nou goed, ook afgelopen week is aangekondigd dat Alex Warren komt met zijn 2e album. Ja, stiekem wist ik het al. Hij heeft hem namelijk al aangekondigd op zijn tour. Tijdens zijn optredens heeft hij hem al aangekondigd. Kon je al een plaat pre-orderen die je alleen kon bestellen als je bij zijn tour was geweest. En nu heeft hij een nieuwe plaat uitgebracht van zijn album. Hij heet Passenger. En je hoort

Lekker man, Alex Warren. Zijn nieuwste en Passenger hoorde hier bij jouw lokale van Helmond en omstreken. Wat een goede plaat. Ja, ik denk dat hij weer in de hitlijsten komt. Nu de Red Hot Chili Peppers.

Chunkya Drive. En Let It Burn, ooit ontdekt in Café de Jack in Eindhoven. Ja, en nu gewoon op jouw lokale Let It Burn. Dan volgt de Red Hot Chili Peppers en Other Side. En ik wil het nog even met je hebben over Frankrijk. Want deze week stond Frankrijk en specifiek één berg helemaal centraal. Namelijk de Alpe d'Huez. Ja, daar vond donderdag de jaarlijkse Alpe d'Huez plaats. Ja, duizenden Nederlanders gingen de uitdaging aan om fietsend, hardlopend of wandelend de berg te beklimmen voor onderzoek naar kanker. Nou ja, en dat Alpe d'Huez, dat is dus eigenlijk gewoon een hele flauwe woordgrap. Want je mag dus maximaal 6 keer op een dag die berg beklimmen. Nou goed, het is geen gemakkelijke klim. De klim is bijna 14 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van ruim 8%. Ja, en onderweg kom je 21 beroemde haarspeldbochten tegen. Elke bocht die is vernoemd naar een winnaar van een etappe in de Tour de France. Ja, en als je de klim dus 1 keer doet, dan overbrug je ongeveer 1100 hoogtemeters. Nou, doe je hem dus 6 keer op die dag, dan klim je dus ruim 6600 meter. Even ter vergelijk, dat is bijna alsof je vanuit zeeniveau driekwart van de hoogte van de Mount Everest aflegt op 1 dag. Nou goed, het draait niet allemaal om records. Het evenement begon allemaal in 2006 met een klein groepje fietsers. Ja, en inmiddels hebben de deelnemers samen honderden miljoenen euro's opgehaald voor kankeronderzoek en projecten die de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren. Ja, wat het evenement nou zo bijzonder maakt, zijn eigenlijk de verhalen achter de deelnemers. Want iedereen die daarheen gaat, heeft wel een verhaal. Een familielid, een vriend of een collega waarvoor ze het doen. Ja, of mensen die zelf kanker hebben die het nog willen doen. Ja, daardoor is de sfeer op de berg vaak emotioneel, maar ook ontzettend positief en verbindend. Ja, het motto van de Alpe d'Huez is dan ook: opgeven is geen optie. Ja, dat maakt deze klim misschien wel zwaarder dan een gewone wielerwedstrijd, maar ook veel betekenisvoller. En als je dan uiteindelijk terugkijkt op een editie en je hebt een recordbedrag van 25 miljoen euro opgehaald, dan denk ik dat het ook wel allemaal waard is. En dat je dan terug kunt kijken op een goede dag. Nu de Bouwzap Radio. Dit is Magnetic.

De Bauza en Magnetic. Het is jouw zaterdagmiddagshow op je radio. Inmiddels 4:05. Ik heb er nog eentje voor je klaarstaan. En dan gaan we naar het nieuws. Maar gelukkig ben ik er nog een heel uur. Dus blijf lekker hangen bij jouw lokaal. Bij Dit is Helmond Radio. Vanaf volgend uur gaan we helemaal los. Nu Macklemore en Ray Dalton op je radio. Dit is Can't Hold Us.

0: Delta speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dansweekend.
1: Dansweekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 4 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een glycerinefabriek uit Groningen heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf het zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De leden van de ChristenUnie staan achter de strengere asielkoers van de fractie in de Tweede Kamer. Dat bleek op het partijcongres in Harderwijk. Een aantal leden is kritisch op dat asielbeleid. Ze vinden dat de fractie te veel naar rechts gaat, met de steun aan het asielbeleid van het kabinet Jetten. Een motie om de steun in te trekken voor het afschaffen van dwangsommen voor de IND werd echter verworpen. En dat was ook een achterhaalde motie, omdat de fractie er afgelopen donderdag mee instemde. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza, Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Chasteau. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is niet de eerste zege voor de Groot in Parijs. Ze won eerder al 5 titels. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer langs de oostgrens, nog wat zon. Maar verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. In de regen een paar graden koeler. Morgen eerst wat buien, later wat vaker zon. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
5: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
8: Wij zijn Art
7: en Ellie
8: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
7: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
6: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
9: Yes, we gaan er nog lekker een uur tegenaan. Dit uur zit er weer bomvol. We gaan nog naar wat live muziek luisteren. We gaan nog naar de gekke 10 minuten. En we gaan ook gewoon nog naar heel veel andere muziek luisteren. Ja, zin in!
3: Dit is Helmond.
0: Daans

van de wereld. En het nummer 1 hit van dit moment. Cheerio. Een hele goede middag. Het is 6 minuten over 4 en jij bent erbij. Het is zaterdagmiddag, het is weekend en dat vieren we hier bij jouw lokale omroep. En we gaan er nog lekker tegenaan, nog net iets minder dan een uur. En daar gaan we gewoon volledig gebruik van maken. Ja, afgelopen week trouwens ook nog de week dat Suzanne en Freek hun laatste optreden hadden in het Gelredome. En was ook druk, heb ik gehoord. Ook warm, heb ik ook gehoord. Ja, ook warm. Maar goed, wat ik ervan heb gezien, ik ben er niet geweest, was het wel een mooie concertreeks. Dus mocht je er geweest zijn, laat het dan vooral even weten. Daansweekend@ditishelmond.nl of bel naar de studio via 088-1666-777. Ja, zoals ik net al even zei, zometeen nog Weekend Live. We gaan even lekker naar die live muziek luisteren, want dat geeft toch echt die extra sfeer. Nou, mocht je voorkeur hebben voor een bandje of een artiest, laat het dan ook

Fool's Garden en Lemon Tree, daarvoor Coldplay en A Sky Full of Stars. Ja, normaal gesproken zijn mensen natuurlijk dolblij als een wereldster hun stad bezoekt. Ja, het is publiciteit, hè, het is exposure. Maar in de Italiaanse stad Palermo ligt dat deze week net even anders. Ja, de reden is de bruiloft van Dua Lipa en acteur Callum Turner. Ja, het stel viert meerdere dagen feest op Sicilië. Maar dat zorgt voor flinke frustratie bij de bewoners. Nou, hoe komt dat? Nou, er zijn pleinen afgesloten. Sommige wegen zijn dicht. En sommige delen van de stad zijn tijdelijk gewoon niet toegankelijk voor het publiek. Nou, bewoners hebben daarom protestposters opgehangen met teksten als Palermo is niet te huur. Volgens lokale ondernemers voelt de stad tijdelijk meer als een soort decor voor een privéfeest dan als een plek waar mensen gewoon wonen en werken. Ja, en dat roept een interessante vraag op, want hoeveel ruimte moet nou eigenlijk, hè, als een beroemdheid zoiets wil, hoeveel moet die dan krijgen voor zo'n groot evenement? Want aan de ene kant levert zo'n bezoek natuurlijk ontiegelijk veel aandacht en inkomsten op. Hotel, restaurants en leveranciers profiteren ervan. Maar aan de andere kant vinden veel inwoners dat publieke ruimtes van iedereen zijn. En niet zomaar afgesloten moeten worden voor een exclusief feest voor twee personen. Ja, wat ook opvalt is dat je dit soort discussies steeds vaker ziet. Niet alleen bij concerten en filmopnames, maar ook bij grote bruiloften van beroemdheden. Ja, want in een tijd waarin toerisme op veel plekken al verdrukte zorgt, zijn inwoners steeds kritischer op evenementen die hun dagelijks leven beïnvloeden. Ja, dus zelfs al heb je meer dan 80 miljoen maandelijkse luisteraars op Spotify, is nog steeds niet iedereen even blij als je hun stad even blokkeert. Wat gek ook eigenlijk. Mag je daar niet door, maar dat is heel vervelend. Maar ja, dat kan gebeuren.

and love situation. Ja, slecht nieuws voor fans van een van de bekendste koppels uit de Nederlandse muziekwereld. Zangeres Maan en Karel Gerlach van Goldband zijn uit elkaar. Ja, dat is deze week bevestigd door een management. Ja, en na een relatie van ongeveer 3,5 jaar hebben ze besloten als vrienden verder te gaan. Over de reden van de breuk doen ze verder geen uitspraken. Nou ja, goed, voor veel fans komt het nieuws een beetje als een verrassing. Nog een jaar geleden leek het stel namelijk gelukkiger dan ooit. Eind van 2025 gingen ze zelfs samen 2,5 maand op wereldreis. Waarbij ze onder meer naar Afrika en Japan trokken. Ja, ik snap er niks van.

0: Weekend Live. En Trader. En dan nu is het tijd voor het lokale nieuws hier in Helmond. En zometeen hoor je hier onder andere nog Agda en de Munnik op je radio. En we gaan naar de gekke 10 minuten.
1: Dit is Helmond Nieuws.
2: Daan Elbers.
0: De politie heeft een 31-jarige man aangehouden na een controle van een voertuig eerder deze week. Die controle leidde tot een onderzoek en een doorzoeking van een woning. Daarbij troffen agenten meerdere kilo's harddrugs, verschillende wapens, illegale sigaretten, medicijnen en ongeveer 4000 euro aan contant geld aan. Alle goederen zijn in beslag genomen. De verdachte zit nog vast. De politie zet het onderzoek voort en zegt dat dergelijke acties bijdragen aan de aanpak van drugscriminaliteit en het verstoren van criminele netwerken. De FIOD heeft deze week twee mannen uit Helmond van 26 en 32 aangehouden in een onderzoek naar mogelijk fraude met inkoopfacturen. Volgens de opsporingsdienst zouden binnen hun ondernemingen valse facturen zijn opgesteld en gebruikt in de administratie. De Belastingdienst bracht de zaak aan het rollen. De verdachten handelen onder meer in katalysatoren van auto's. Hun woningen en een bedrijfspand in Zomeren zijn doorzocht. De mogelijke schade voor de staat wordt geschat op enkele miljoenen euro's. De FIOD benadrukt dat de mannen onschuldig zijn totdat een rechter anders beslist. Verder presenteerde de gemeente Helmond vrijdag het nieuwe coalitieakkoord voor de periode 2026 tot 2030. Onder het motto ongelijk investeren om gelijke kansen te creëren, wil de coalitiepartijen echt

0: extra aandacht geven aan wijken en inwoners die meer ondersteuning nodig hebben. Het akkoord vormt de basis voor het gemeentebeleid voor de komende 4 jaar.
1: Dit is Helmond Weer.
0: Dan nog het weer. De bewolking overheerst en vanuit het zuidwesten volgt op steeds meer plaatsen af en toe regen of motregen. Gemiddeld valt er op een paar millimeter neerslag. Tijdens regenval ligt de temperatuur niet veel hoger, meer dan een graad of 15. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen en een minima van 12 graden. Het waait stevig met aan zee soms een krachtige zuidwesterwind. Zondag overdag zien we eerst nog enkele wolken buien over het land trekken. Maar later op de dag droger met meer zon. De temperatuur stijgt dan naar waarde rond de 20 graden. En daarbij waait de meest matige westelijke wind. Wil je meer nieuws? Check dan ditishelmond.nl of de gratis Dit is Helmond app.
1: Daans Weekend.
0: Ja, zometeen de gekke 10 minuten. Nu Akde en de Munnik.

0: Een witje is een stilte op de radio en zo.
1: De gekke 10 minuten.
2: Hey, je weet zelf wel van 10 minuten aan Jack.
0: Het is tijd voor de gekke 10 minuten. We gaan even die middagdip doormidden breken. We gaan even gewoon lekker weer zorgen dat er weer een beetje energie in zit voor de rest van jouw weekend. Want ja, je moet er volledig gebruik van maken, want het is maar een paar dagen per week. En anders is het zo weer voorbij gevlogen. Dus ik zou ook zeggen, niet

in Brabant. En we gaan nog even lekker door. De Black Eyed Peas op je radio samen met Chesto. Pump it louder. Ja, geniet er nog even van. En nu het er is, het zijn de gekke 10 minuten en ze vliegen voorbij. Net zo snel als dat je weekend voorbij vliegt. Het is jouw zaterdagmiddag. En je bent erbij bij jouw lokale van Helmond en omstreken. Dit is Helmond.

Alright, peace. En pump it louder. Ik heb er nog eentje voor je klaarstaan. Maupi. Tame Impala in de edit. The less I know, the better. Ja, dan zijn we alweer bijna op het einde.

0: as I know the better. In de Mouthy Edit. En dat waren ze dan alweer. Helaas, ze zijn alweer voorbij. Ja, ze vliegen altijd voorbij, hè.
1: De gekke 10 minuten.
2: Hey, je weet zelf wel. Want 10 minuten, eindjak.
0: En nu Armin van Buuren op je radio.

0: Armin van Buuren en Mr. Props and another you. Daans weekend zit er al bijna op, maar ik heb nog wel wat muziek voor je klaarstaan. Het komt helemaal goed. Gold Kimono nu. Even lekker die zomerse sferen. Dit is Morning Sun bij jouw lokale.
1: When I get down.

Morning Sun, Gold Kimono op je radio. En Daan's weekend 298 zit er alweer op. De komende twee weken ben ik er niet. Klopt. Over twee weken ben ik namelijk bij Vrouwtje. En volgende week heb ik ook alweer iets anders gepland. Maar daarna, dan ben ik gewoon weer terug. Nu nog Roxy Dekker op je radio. Ga

0: weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 5:00.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij chipmachinefabrikant ASML wordt intern kritisch gereageerd op het plan om Elon Musk uit te nodigen als spreker op een interne conferentie. Volgens het Eindhovens Dagblad leidt de uitnodiging intern tot veel discussie. Medewerkers dreigen met een boycot van de conferentie. De strekking van de reacties is dat ASML de controversiële Amerikaan geen podium zou moeten bieden. De denkbeelden van Musk staan volgens medewerkers haaks op de kernwaarden van ASML. Musk zal te horen zijn tijdens een besloten technologieconferentie voor ASML-medewerkers donderdag in Den Bosch. Paus Leo is in Madrid voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid. Volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. De rit van vandaag, de koninginnenrit, was uit voorzorg met 30 kilometer ingekort vanwege een gevaarlijke ijsplaat. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros in Parijs met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Glawinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer, het is ongeveer 19 graden. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
5: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
6: Wij zijn Art
5: en Ellie
6: van beddenspeciaalzaak Van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
5: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
4: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
7: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
7: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit is Helmond.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het dan onrustig. Er is niemand aangehouden gisteravond. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in, omdat ze het visum nog niet hebben. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager, de persvoorlichter en vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de 4e plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog 1 etappe morgen aan de leiding, met 48 seconden voorsprong op Vollering. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in Parijs de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
6: Wij zijn Art
5: en Ellie
6: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
5: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Trusten!
7: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
7: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
8: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
9: A Golden Oldie. The Ballad of the Week. And the best new and old AOR and melodic rock. This is More Than a Feeling. With your host Linda.

0: Zaterdag 6 juni. Iets na de klok van 6 uur. Welkom bij Dit is Helmond. Welkom bij More Than a Feeling. Ja. Hoe is het vergaan deze week, Lee?
1: Deze week?
0: Ja.
1: Een stukje beter dan de
0: ja, het was de temperatuur veel beter te doen, hè?
1: Ja, maar ja, voor de meeste mensen die buiten moesten zijn, zoals vandaag bij de Drakenbootrace, was het, of gisteren bij het concert op het Knaal.
0: Het Knaal.
1: Dat is dan een beetje teleurstellend, die regen.
0: Hé, hey, maar wij zitten hier van
1: vijf echt te
0: hoog,
1: genieten.
0: Vijf hoog. En vijf wij hoog, zien dus door het raam van Helmond Noord tot Hoogeind een hele duidelijke regenboog. Is dat nou zo bijzonder? Nee, dat is niet zo bijzonder, maar dat je hem in één keer helemaal ziet, dat is dan weer wel bijzonder natuurlijk.
1: Ja, en zo ontzettend duidelijk.
0: Ja, nou, het wordt nou minder, maar...
1: Ja, goed. Het gaat nu weer, de wolken trekken weg, dus de scheiding tussen regen en zon
0: verdwijnt. Hé, hey, we hebben vandaag heel veel muziek. Ja, natuurlijk, ik moet 2 uur volmaken. Maar heel veel afwisselende muziek. Ook best wel wat nieuwspulden tussen zitten. We openen met de Electric Light Orchestra en Twilight. Dat is eigenlijk na de grote hit Hold on Tight van 1981. Daarna kwam Twilight uit en het is allemaal van het album Time. Ja, we hebben nog een beetje indie rock. Indie rock en dan Front of Independence van Steer.

0: Run of Independence, Steer. Ja, waar hebben eigenlijk nog meer erin staan?
1: Ja, we hebben Foreigner. Oh ja, die komt er als volgende aan.
2: Ja, klopt.
1: Met Heart Turns to Stone. Nou is Foreigner een zeer bekend band.
0: Absoluut.
1: Met heel veel nummers. Hoewel ze het in Nederland toch niet zo... Ja, niet zo ver.
0: Ja, alleen die rustige ballads hebben het hier eigenlijk vrij goed gedaan. Maar
1: als je
0: naar de albums luistert, dan staat er best wel een mooie spul tussen.
1: Ja, het is ook heel typisch inderdaad dat die langzame nummers, onder andere deze, zo bekender zijn geworden dan hun wat fellere.
0: Ja, wat meer uptempo.
1: Uptempo, inderdaad. Ja, heb je me weer goed uit de brand geholpen. Want ik kon niet op het woord komen.
0: Heart turned to stone.

0: hoeft niet altijd rustige muziek te zijn. Dit klinkt ook best goed.
1: Ja.
0: Toch is niks mis mee. Pep. Hey, stukje overstappen naar Duitsland. Wereld weer even het water over natuurlijk. Hè. Dus Duitsland, daar komen we uit bij Hardwish. En die hadden vorig jaar hebben die een album uitgegeven. Back for More. En daar, de titelsong, die vond ik eigenlijk best wel leuk om te draaien. Dus ik denk, dat ga ik nou gewoon doen.
2: Van nieuwe tot oude muziek.
3: Dit is Helmond.

0: die Duitsers kennen toch ook wel muziek maken, hoor. Hé, hey, zal eens een plaatje voor iemand draaien?
1: Een plaatje?
0: Een plaatje.
1: Wie zou dat nou zijn?
0: Ja, dat hoorde vroeger al bij de Piraten. Ik wil een plaatje aanvragen. Nee, zonder flauwekul. Als ik zeg de leden van de band, Steve Perry, Neil Schön, Jonathan Cain, in dit geval Randy Jackson en Larry Lantnen, ja, dan weet iemand wel waar ik het over heb. En daar hebben we het natuurlijk over Journey. Van het 9e studioalbum Raised on Radio, I'll Be Alright Without You.

0: Journey. Daar is in ieder geval iemand gelukkig mee. En de, ja, de, volgens hem zijn het de echte fans vinden dit toch wel ongeveer het beste album van Journey wat ze ooit gebracht hebben.
1: Ja, over de volgende artiest die we laten horen, Joey G. Daar zijn misschien wat minder fans, want hij is nog niet zo lang bezig. Hij bracht een debuutalbum Time. Met een vraagteken. Uit op 9 juli 2022. En maakte daarna nog een ander album, Remember the Last Time.
0: Time?
1: Dus eigenlijk heel erg leuk om zichzelf zo met zijn titels in de kijker te spelen.
0: Ja.
1: Veel is er nog niet over hem te vinden. Over Joey J. Behalve dat als je hem gaat opzoeken,

0: is nog redelijk onbekend. Dus je moet ervan houden. En ja, misschien moeten mensen er even in komen. Dat kan natuurlijk ook.
1: Nou ja, hij heeft natuurlijk... Je voelt wel een soort band met de jaren 70, 80.
0: Ja, absoluut, absoluut. Maar dat is bij veel dingen. Dat mensen toch qua stijl terugvallen op die jaren. Ja. Omdat dat toch wel de tropenjaren van de rockmuziek zijn. Ja. Mijn inziens.
1: Nou, hey, dat vind ik mooi gezegd, maar het is inderdaad tijd.
0: Ja, het is tijd. Het is, ik zit op de klok te kijken. Het is 6:58. Dus we zijn een klein tikkeltje te laat voor de Ballad of the Week.
1: Ja, de Ballad van de Week komt van Chicago. En als ik het nummer zeg, Hard to Say I'm Sorry, dan zijn er mensen die zeggen, ah, zwijmel, zwijmel, zwijmel, zwijmel. Het nummer is een echte power ballad, maar nog bijzonder, meer bijzonder is, bijzonderder is, dat dit nummer dus ingespeeld is, niet door Chicago zelf. Pieter Cetera zingt dan nog weliswaar. Maar eigenlijk kun je zeggen dat de rest van de band niet de oorspronkelijke bandleden waren. Daar speelden bijvoorbeeld 3 leden van de Amerikaanse rockband

0: foto aan in Steve Lukather, David Page en Steve Porcaro. Ah, dat is toch wel heel grappig.
1: Dat zijn de...
0: Die hoor je dus bij, het originele, bij de originele versie.
1: De studiomuzikanten.
0: Chicago, Hard to Say I'm Sorry.
2: Helmond, ontdek je hier.
0: Dit is Helmond.

0: Wat een heerlijk.
1: Nou, maar dan praten. Hé, oh. Hey, heel veel van die frontman van die band hier gaan allemaal solo, hè? Nou, hebben we straks een nummertje gedraaid van Foreigner, Hard Turn to Stone. Maar die zanger van dat bandje, die Lou Gramm... Ja,
2: Eén van de zangers.
1: Ja, ik word hier alweer gecorrigeerd, dat is toch niet meer normaal. Maar goed, die ging dus al in 1987 solo. En de eerste single van zijn eerste soloalbum Ready or Not uit 1987... Midnight Blue.

0: Lou Gramm, Midnight Blue. Broken Radio's.
1: Ja, Broken Radio's van... Broken Radio's met...
0: Met.
1: Shadows on the Wall. Walls. Ja, dat zijn meer shadows onder meerdere walls.
0: Dat zijn meer muren.
1: Is een driekoppige Engelse band. Speelt vooral alternatieve rock en Britpop. En vanaf de jaren 2020 zijn zij begonnen om hun albums met vooral 90er jaren muziek sound uit te spelen. Je raakt ervan in de war. Shadows on the Walls van Broken Radio's.

0: Shadows on the Walls, Broken Radios. Wat vond je ervan?
1: Jaren 90.
0: Ja, het ging wel, hè? Jaren 90. Ging. Het ging.
1: Het ging.
0: Hey, in Spanje had jij in de kerk staan. Precies te zijn in Barcelona. La Sagrada Familia. Ik heb daar op de televisie in 2022 een documentaire van gezien. En toen werd verteld dat die in 2026 klaar zou zijn.
1: Dat is gelukt.
0: Daar kan ik mijn eigen voorstellen. Maar, nou is het dus zo. Ze zijn al 100 jaar aan het werk. Is het niet zo dat ze nou al vooraan kunnen beginnen met restaureren of zo?
1: Ik denk het wel.
0: Ja, toch? Dat blijft gewoon een oneindig project. Precies. Zo natuurlijk. Hè? En dan vraag ik mijn eigen altijd af, wie bekostigt zoiets? Maar goed, ben ik er ooit geweest? Ja, ik heb er ooit voor gestaan. De rij was zo lang dat ik denk van, daar ga ik echt niet tussen staan. Hij zal van binnen net zo mooi zijn als van buiten. Dus ik vond dat ik genoeg gezien had. Maar er is een band en die heeft daar een plaatje van gemaakt. Sterker nog, er is een band en die heeft een heel album naar Gaudi genoemd. Die Alan Parsons Project. En dat deden ze in 1987. La Sagrada Familia.

0: Ja, toen was hij afgelopen. Daar had ik even geen erg in.
1: Nee.
0: Daar kwam hij natuurlijk achter, hè, dat ik daar geen erg in had.
1: Ja, en ik zat al helemaal zo naar... Je was nog op zoek naar die regenboog.
0: Ik denk, waar kende je toch aan kijken naar mij? Maar nou weet ik weer waarom. Maar goed, waar hebben we nog meer klaarstaan? We hebben nog twee dingen dit uur, hè?
1: Ja, en eentje daarvan is een nummer van de rockgroep GTR.
0: Ja.
1: Ik heb niet kunnen vinden waar de afkorting voor staat.
0: Maakt het niet uit.
1: Het heeft wel iets te maken met de opnameapparatuur in een studio.
0: Oké.
1: Okay. Dus meer weet ik er niet van. Misschien dat een luisteraar mij even kan helpen daarmee.
0: Ja.
1: Van hun album, hun eerste en enige album, hoor je nu When the Heart Rules the Mind.
0: Ja, en dan gooien we dan meteen achteraan tot het nieuws van 7 uur. De Rolling Stones in the stars van het laatste album Foreign Tongues. Dus tot zo na het nieuws.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 7 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. En dat komt erop neer dat iedereen die zijn pas vergeten is niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 van deze noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 documenten per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. De politie bevestigt dat er vuurwerk is afgestoken. Er is niemand aangehouden. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in omdat ze hun visum nog niet hebben. Dat meldt het persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager en de persvoorlichter. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Van der Breggen eindigde op de 4e plaats in dezelfde tijd. En daardoor veranderde er in de top van het algemeen klassement zo goed als niets. Morgen is er nog 1 rit en Van der Breggen heeft dan nog 48 seconden voorsprong op Vollering. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt al maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Goedemorgen. Slaap jij altijd lekker in een hangmat of op het strand?
6: Wij zijn Art
5: en Ellie
6: van Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne. Juist thuis wil je uitgerust wakker worden. Bij ons krijg je alle tijd om een bed te vinden wat bij jou past.
5: Maak daarvoor een afspraak op vdmortel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl. Rusten!
3: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
7: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
3: A golden oldie. The ballad of the week. And the best new and old AOR and melodic rock. This is More Than a Feeling. With your host Linda.

Welkom bij het tweede uur van Modern Feeling op deze zaterdag 6 juni 2026. En we openen dit uur met Peace of Mind van Boston. Dankjewel Cor, uit 1976. Waar we ook nog hebben staan, onder andere Catalano. En Catalano, dat is een high energy Australian hard rock and glam sleaze rock band. Je kan het maar een naam geven, hè. Ze komen uit Queensland. En Unrequited, dat heet het liedje, Unrequited.

0: Catalano, Unrequited.
1: En wij gaan verder met een duo, City to City. Niet zo heel bekend, behalve als je hun one-hit wonder hoort. Namelijk The Road Ahead, oftewel The Miles of the Unknown. En het is 1998 dat Henk Temming van Het Goede Doel de zanger Sandro van Bremen in contact brengt met Maarten van Praag. Sandro heeft een nummer voor een autoreclame ingezongen. En Maarten werd gevraagd om de tweede stem te leveren. City to City.

City to City. Hey, in mei 1985 brengt onze grote vrienden van Dire Straits brengen een album uit. Brothers in Arms. En de titelsong van het nummer, ben maar niet bang. Ik ga het niet draaien van Dire Straits, Brothers in Arms, ben maar niet bang. Maar Metallica die heeft er ooit een cover van gemaakt. Brothers in Arms. Klinkt iets anders. Luister maar eens eventjes.

0: Ja, ik krijg hier feedback van de luisteraars. En die is niet heel erg positief. En dan moet ik eerlijk zeggen dat ik het daarmee eens ben. Want dit haalt het origineel ook wel een heel stuk naar beneden. En
1: het
0: dit
1: lijkt
0: is
1: wel alsof de zanger eigenlijk niet goed weet wat hij met zijn zang, met zijn tekst aan moet.
0: Nee.
1: En dat het alleen maar gekozen is zodat de gitarist af en toe keer flink kan pingelen.
0: Ja, maar dit is ook echt, klinkt ook als een echte slechte coverband. En het is Metallica onwaardig, laten we eerlijk
1: ja,
0: zijn.
1: Ja, dat klopt.
0: Ze kunnen heel wat
1: absoluut
0: beter
1: absoluut niet verwacht.
0: Ze kunnen hier beter vanaf blijven. Ja. Goed. Voor een goede excuus voor mij om de volgende keer toch maar Dire Straits te draaien.
1: Dat klopt. Maar wat we wel gaan draaien nu is 29 Palms. Een rocknummer van de Engelse muzikant Robert Plant. Grappig hè, palmen, planten. Ja,
0: nee, nou, is mooi, leuk verzonnen.
1: In dit geval gaat het niet over bomen, maar het gaat over het stadje 29 Palms in Californië. In de Mojave-woestijn. Ongeveer 225 kilometer ten oosten van Los Angeles, als je het ooit nog wilt bezoeken. De titel van de zanger.
0: Het nummer heet.
1: Ja, dank u wel. Vindt u ook goed? Het nummer heet 29 Palms.
2: Van nieuwe tot oude muziek.
3: Dit is Helmond. Ja.

0: Ja, ik vind het niet echt hard rock. Ik vind het meer melodieuze rock. Maar goed, het maakt niet uit. Ja, we hebben ook een more than a feeling. Dus,
1: Het hoeft niet per se te rocken. Wie er wel rockt is de queen of rock'n'roll, Tina Turner.
0: Ja.
1: En zij bracht in mei 1996 de single On Silent Wings uit, featuring de Engelse muzikant Sting van de Police. Silent Wings.

0: Tina Turner, On Silent Wings. Vond het een heel mooi nummer.
1: Net op de achtergrond. Sting.
0: Sting. Stingetje. Stingetje. Hé, Hugo's Voyage. Die begonnen in 2005 eigenlijk als een coverband van Journey. Maar op een gegeven moment zijn ze er ook voor zijn eigen iets gaan doen. En dat resulteerde onder andere in 2023 in het album Inception. En van dat album, Don't Wanna Live Without Your Love.

0: Frank Lalady. Ja, wie? Frank Lalady, I'm determined to succeed. Hey, we hebben nog ruimte voor twee nummertjes voordat we eruit gaan.
1: Ja, en het eerste nummertje wat we draaien dadelijk is van Prophet. Een Amerikaanse melodische rockband die sinds 2015 eigenlijk geen nieuwe nummers meer maakt. Sound of a Breaking Heart en dan de remasterde versie.
0: Ja, en dan als laatste pakken we Dangerous Curves. En die hebben dit jaar een album uitgebracht, Mr. Right Tonight. En van dat album hoor je dan als laatste Mr. Right Tonight. Het is maar hoe ik het uitspreekt. Dankjewel voor het luisteren. En voor de feedback die we van verschillende kanten gekregen hebben, zijn we heel blij mee. Blijf dat vooral doen. En graag tot volgende week.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Weekend.
1: Dit is Weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 8 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij de Gelre Dome in Arnhem wordt gedemonstreerd tegen het concert dat rapper J daar vanavond geeft. J, voorheen Kanye West, leed in het verleden onder meer antisemitische uitspraken. In sommige landen is hij dan ook niet welkom. Maar de Nederlandse overheid zag geen aanleiding om zijn concerten te verbieden. Burgemeester Marcouch van Arnhem nodigde J uit om naar het Holocaustmuseum te gaan. J heeft daar niet op gereageerd en het Holocaustmuseum heeft gezegd daar niet aan mee te werken. De twee concerten die J in de Gelre Dome geeft zijn uitverkocht. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Het komt erop neer dat iedereen die zijn pas is vergeten niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 noodpaspoorten uit en dat komt neer op ongeveer 40 per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland gedaan worden. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 9 uur.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie heeft gisteravond niemand aangehouden. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan 1 graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersik tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij 1 uur korter dan gedacht over de hele tocht. Het besmette cruiseschip Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Helmond.

0: alles speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 10 uur.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, luchthaven Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemde het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast de beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is gisteren een bijzondere donatie gedaan. Medewerkers vonden bij de ingang een bak met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang. De slang lag in een glazen bak met zaagsel met aan de bovenkant luchtgaatjes. Medewerkers van de opgeroepen dierenambulance waren verbaasd over de grootte van de slang, mogelijk een netpython. De reuzenslang is met de ambulance weggevoerd. Wie het beest bij de kringloopwinkel heeft neergezet is tot op heden onbekend. Het weer, het blijft op veel plekken af en toe nog regenen. De temperatuur daalt vannacht naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 11 uur.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het concert dat rapper J vanavond gaf in de Gelredome is zonder grote incidenten verlopen. Enige tientallen demonstranten waren naar Arnhem gekomen, maar dat leidde niet tot problemen. J mag in Nederland 2 concerten geven, ondanks zijn antisemitische uitspraken uit het verleden. Maandag is zijn 2e concert, ook in de Gelredome. Beide evenementen zijn uitverkocht. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook al hadden ze spandoeken bij zich met beledigende teksten. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Een man van 54 heeft met alleen een zwembroek aan een rondje rond het Duitse waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Op sommige plaatsen was de temperatuur niet hoger dan 9 graden. Door een storing heeft de marechaussee de hele middag geen noodpaspoorten kunnen uitgeven. Wie op Schiphol of een ander vliegveld stond in Nederland en zijn pas was vergeten, mocht niet vliegen. Rond 7 uur vanavond was de storing weer voorbij. Gemiddeld geeft de marechaussee elke dag normaal gesproken zo'n 40 nooddocumenten uit. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondag aan in Mexico. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen mix hem naar het weekend.
1: Mix hem naar het weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 12 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden twee mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette-Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose. Dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. En daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Als de prinses niet op tijd een transplantatie krijgt, dan kan ze binnen 2 jaar overlijden. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de verdielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenis. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona, zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondagochtend aan in Mexico. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
0: Mixen.

0: Weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Mix hem naar het weekend.
1: Mix hem naar het weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van een staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden 2 mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Exemplaren van het Parool van zaterdag worden op internet voor grof geld aangeboden. Het komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap waarin hij ook in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan €20 voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
0: Mixen.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen
1: met
0: Cor-Jurke XXL. Dit is Helmond Nieuws.
2: 2:00. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn en hoe zij eraan toe zijn. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De politie is nog op zoek naar één of meerdere schutters. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Waarnemend burgemeester Dornenbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook hadden ze spandoeken met beledigende teksten bij zich. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Zij noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, vannacht regen op veel plekken. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.